Ik had voorlopig niet met je. Allemaal niet zo in de regen. Hing op pillen aan. Nou.